0: gestimuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
12: Op dinsdagmiddag tussen 2 en 4 hoor je Oud is Goud met Joop de Graaf en Rico van Amstel.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Wee, wee, wee.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Een zee van muziek en informatie.
1: Seabreeze. AM.
0: Rod Stewart hadden we als laatste. You're in my heart uit 77. The Golden Earring daarvoor. Together we live, together we love uit 67. En de eerste was van de Carpenters. De Timmerlieden. Top of the World uit 73. Hier is een snoepje. Met een toeter.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Earth, Wind & Fire was de laatste. Star uit 1979. Rob Hoeken daarvoor met When People Talk uit 1966. En de eerste was van de George Baker Selection. Morning Sky, hit in 75. Je mag je stafje tevoorschijn halen.

0: station. 10, 9, 8 a.m. The Seabreeze. The music you want.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. Na de zomervakantie gaan de scholen in het noorden van het land er als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Vooral op dat je niet alles weggooit. Daar heeft Phil Collins van Genesis het wel over. En die band hoor je natuurlijk. Het is maandag, het is 17 augustus. Wees welkom bij het leukste programma in de ochtend. Eruit met Anne Zijlstra. Vrienden, een nieuwe werkweek en we moeten weer aan de slag.

Bedankt natuurlijk weer Martin van Kampen voor de Morning Music Show hiervoor en nu eruit met Anne Zijlstra. Straks om 8:20 hebben we weer de nieuwe opgave Morgensterren. 8:30 kijken we even naar het oude nieuws. Ongeveer 8:40 de oplossing van de Morgenster. Ja, je kent het bekende recept. Ik ga even koffie zetten, de broodjes bakken en jij uit bed. Zoals altijd gaan we een beetje inkomen. We geven elkaar even tijd om uit bed te komen. En even weer met de beide benen op de grond. Het is een nieuwe dag. Misschien heb je nog vakantie of moet je aan het werk. In beide gevallen is hier voor jullie Shirley Bassey. And never

Ja, we zijn weer toe aan de morgenster. Zoals iedere ochtend krijg je voor ons een aantal aanwijzingen. Wij zoeken in dit geval een band. De popband die had een eigen tv-show bij NBC in Amerika. En de laatste uitzending was op 19 augustus 1968. En in Nederland was het in 1966 te zien bij de Avro TV. De producers van deze band die regelden eigenlijk een eigen muzici. Ze mochten niet zelf instrumenten bespelen. Pas vanaf het derde album mochten ze zelf spelen. En dat album heette Headquarters. Het was een vierkoppige band. En ze werd ook wel eens een beetje vergeleken als een soort Beatles. Weet jij wie het zijn? Om 20:20 krijg je van mij de oplossing van deze morgenster. Muziek uit eigen land. Hier is Bluff. En omarm.

De band kwam uit Engeland en had er een geweldige hit mee. En heette Lucas Graham. En het relaas van het leven, het wakker worden en het geboren worden en het ook weer ouder worden in 7 years. Prachtig, blijft geweldig. Straks de oude nieuwsfeitjes na Will Young.

En met Wil Jong zijn we aanbeland bij de oude nieuwsfeiten wat er allemaal gebeurde op deze dag. En we trappen af en we dwalen af naar 1919. En er staat te lezen dat als gevolg van het verdrag van Rawalpindi wordt Afghanistan onafhankelijk van Groot-Brittannië. 1960, het Russisch ruimtevaartuig Sputnik 6 wordt gelanceerd met aan boord de honden Belka, Strelka en 40 muizen, 2 ratten en 20 kamerplanten. Ze komen allemaal veilig weer terug op aarde. 1960, de Koude Oorlog in Moskou wordt Francis Gary Powers, die piloot van het neergehaalde Amerikaanse U-2-vliegtuig, door de Sovjet-Unie veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor spionage. En dan gaan we naar 1964. Turkije en Nederland tekenen een officieel wervingsverdrag. Van dit moment af kunnen Nederlandse bedrijven tijdelijke arbeidskrachten werven in Turkije. En tot de oliecrisis daar 10 jaar later een eind aan maakt. 1974. Grieks-Cypriotische demonstranten bestormen de Amerikaanse ambassade op Cyprus. En dan 1980. In Amsterdam breken krakersrellen uit bij de ontruiming van een appartementengebouw aan de Prins Hendrikkade. Heb ik dan nog één berichtje? Ja, ik heb nog één berichtje in 1989. F.W. de Klerk wordt president van Zuid-Afrika. En dan zijn we weer toe aan de muziek, vrienden. We gaan terug met z'n allen naar 1976. Hij experimenteerde op de synthesizer. Ik heb het over Manfred Mann. Samen met zijn Earth Band, Blinded by the Light.

Manfred Mann's Earth Band met op zang Chris Thompson. Onsterfelijk en blijft prachtig. Vorig jaar stonden ze in de boerderij te Zoetermeer voor een live registratie. Ze treden nog steeds op. Kijk even op mijn klok. Maar we zijn toe aan de oplossing van de morgenster. Want wij zochten die band die eerst niet mocht zingen. De Monkees. Ja, alhoewel, ze konden natuurlijk wel zingen. Maar ja, ze mochten nog geen LP en geen studioplaat opnemen, vrienden. Ja, ja, de Monkees. Beetje de tegenhanger van de Beatles uit Liverpool. En ik ga met jullie terug naar 1900 en, ja, wat was het, 68, 67. Natuurlijk Daydream Believer. Maar ik draai deze, A Little Bit of Me.

ja, prachtig natuurlijk. ABBA, dit was het tweede liedje in dit uur. Want de eerste had je ook al gehoord, Soldiers. Ja, en dit was de Piper, vrienden. We lopen een klein beetje op de laatste benen van de show. Want al eens even op mijn klokje kijken, is het al bijna 10 voor 9 op deze maandag. Laten we eens even wat anders doen. Hier is Queen. Ja.

Heerlijk, hè? Even dat terug te horen. Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Ja, vrienden, daarmee zijn wij aanbeland bij het einde van deze show op deze maandag. Het is weer voorbij, maar net niet getreurd natuurlijk, want straks na het nieuws van 9 uur gaat onze muziek in ieder geval gewoon door. Morgen is het dinsdag en dan zit Milko Roodnat op deze stoel. En ik ben er donderdag weer voor Eruit met Anne Zijlstra. Bedankt voor het luisteren, heel veel plezier met de rest van de programmering en ik zeg graag tot de volgende keer. En nu nog James Last. Dag, dag. Hoi, hoi.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. De scholen in het noorden van het land gaan er vandaag als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. 5, 4, 3, 2, 1. Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
3: The greatest music ever made. Classic hits.
4: Sea Breeze. Sea Breeze AM.

Alexander Rybak en Fairy Tale, het Noorse nummer dat het Eurovisie Songfestival won in 1989. Nee, natuurlijk niet, 2009. Ja, welkom bij Maatwerk in de Muziek. Waarom dit nummer? Nou, gisteren hoorde ik dat bij Marcel Joustra in Shifting Sands. En toen dacht ik, na al die weken, ik ga Maatwerk in de Muziek daarmee openen. Ik vind het en blijf het een mooi nummer vinden. De violist die prachtig viool speelde en heel mooi zong en een prachtig nummer maakte. En tot 10 uur ben ik weer bij je. En natuurlijk, Anders Helstra, dank je wel voor het programma Vooruit vanmorgen. En ja, ik zei net, een aantal weken weg geweest. En ik probeer het weer op te pakken. Met een bloeddruk die bij mij stopte. Niet bij 200, maar gewoon doorging. En toen was het even afgelopen. Toen dacht ik, ja, nou gaat het niet meer. Ik mocht het ook niet meer, maar ik mag het weer proberen. Dat doe ik. Tot 10 uur. Ik ga het gewoon doen. En Anita Meijer, Why Tell Me Why? When

aan te luisteren. Clint Campbell en de Rhinestone Cowboy. En je luistert naar Maatregelen Muziek. Ja, ik ben er weer. Tot 10 uur. En we gaan naar Robert Long. Het Thorbeckeplein.

bijt, zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag, en ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en floot die dag, God, ik genoot die dag. Ik voelde me beter dan sedert een jaar, totdat ik je zag.

plotseling kom je weer. Meestal alleen als je niet verder kan. Dan streel en omarm ik je, troost en verwarm ik je. Kun je het leven dan 's morgens weer aan? Dan ga je weer.

Robert Long aan zijn geschiedenis van het Thorbeckeplein. We gaan naar 1989. Ja, de Tears for Fears, het Britse popduo Roland Orzabal en Kurt Smith. And Sowing the Seeds of Love.

1989, Tears for Fears and Sowing the Seeds of Love. En we gaan naar 1968, toen werd het Eurovisie Songfestival gehouden in Londen. En iedereen dacht dat Cliff Richard de nummer 1 zou worden. Maar op het laatste moment werd Marcel de nummer 1 met het nummer La La La. En zij vertegenwoordigde Spanje.

Kent Spargo en You and Me. Bij Maatwerk Kindermuziek, Radio Siemens. En we gaan naar 1988. Nummer Eternal Flame, dat ken je. En dan weet je ook dat dit de Bengals zijn.

En dit kwam uit 1980. Stephanie Bills. I never knew love like this before. Ja, dan denk ik altijd, wat voor nummer draait daarna? Nou, Monica en Oscar Benton. All I ever need is you.

toch heerlijk, hè, die oude nummers. All I Ever Need Is You, Monica en Oscar Benton. En misschien ken je het nummer King of the Road nog. Begin jaren 60. En in 1965 komt er een Nederlandse versie. Ja, eigenlijk logisch natuurlijk. Hier is die, Rob de Nijs.

Dit is het programma Maatwerk. Iedere werkdag, hoor. En dat wil zeggen werken, jongens, hoor. Maar iedere werkdag met Elibet Maathuis. Fijne knul. Ach, wat. Wat een lekker jongen is dat.

hoop dat je het met me eens bent als ik zeg dat ik het een prachtig nummer vind. Ten Sharp and You, 1991. En we gaan naar Captain Antoniel. Do That To Me One More Time.

Watson and Tennille and Do That To Me One More Time. En ik kijk op de klok. Ja, het is tijd voor het laatste nummer. En dat betekent dat we op de koffie gaan bij Tom Polderman. En natuurlijk dat heerlijke spelletje, de vraag van vandaag. Ik volg het en ik ben altijd blij als ik weet wat het is. En ik hoop dat jullie dat ook weten. En dat zijn natuurlijk prachtige prijzen die je wint. En Tom, veel plezier straks met Koffie Compleet. En jullie natuurlijk thuis lekker luisteren. Die laatste plaat, 1982, Old and Wise, die Alan Parsons Project. En Colin Burnstone. Maak het van je dag. En wie weet, tref ik al morgen aan de radio. Dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Suzy Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn twee grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het kabinet Jetten heeft nog maar heel korte tijd om de begroting klaar te krijgen. Maar voordat het zover is, moet eerst worden onderhandeld met de oppositie, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in het parlement en de senaat. Het wordt een lastige klus omdat de armoede licht stijgt en de koopkracht onder druk staat. Wel groeit de Nederlandse economie de komende jaren, ondanks de oorlog in Iran. Of de oppositiepartijen hun steun zullen uitspreken, valt nog te bezien. In het noorden van het land zijn de scholen vandaag weer begonnen. In Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel is de zomervakantie voorbij. De leerlingen krijgen per vandaag te maken met strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing ervan tegen te gaan zijn nieuwe kerndoelen voor wiskunde en Nederlands nu verankerd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen moeten beheersen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Tadadadam. Hoi. Ja, heerlijk hè. Wat een heerlijke plaats was dit van Bill Haley en zijn comments. En ja, we swingen gezellig de week in, luister vrienden. Jawel, de maandag swingen we in en de week swingen we ook in. Want het is de eerste dag van de werkweek weer. En voor velen weer de eerste dag van het werk. Want Noord-Nederland. Ja, helaas mensen, de vakantie zit erop. De scholen zijn weer begonnen en gaan ze maar door.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede maandagmorgen. En dat allemaal op uw favoriete radiozender. Het is tijd voor de Soulmates en ja, Be Together Days. Dat is een mooie plaat hoor, luister maar eens.
2: I can love you like before. 'Cause to me, nothing's changed.

0: Heerlijk, hè? Wat een leuke plaat was dit van de Soulmates. En dat is ook weer een lekkere oude gedraaid hier op uw favoriete zender Radio Seabreeze. Tijdens het programma Koffie Compleet. Ja, dat is toch leuk. Weet je wat we gaan doen? We gaan een plaatje draaien van Rob Zorn. Dat is ook leuk. 1991. Luister en huiver.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie. Koffie Compleet.
0: En hij zegt zelfs dat hij een mazzelkont is, hoor. Nou, zeker. Hoi, hoi.

mazzel, ja, zeker weten. Dat gebeurt ook trouwens als je meedoet aan een spelletje. De vraag van vandaag is straks rond de klok van 22:30. Ja, dat kan ook allemaal geen mazzel hebben dat je 2 vrijkaarten wint voor het evenement in Leeuwarden. Ja, afgelopen zaterdag, luister vrienden, was er in Amersfoort en Leuzen een enorme harde knal te horen. Onvoorstelbaar. De mensen schrokken zich allemaal een hoedje. Ze dachten minstens dat er een ongeluk gebeurde of dat er een vliegtuig naar beneden kwam of wat dan ook. Volgens meteoroloog Alwin Hakkelander van het KNMI vond er een bliksemontlading plaats van de hoogste categorie ten zuiden van Leusden. Het aantal amperes dat hierbij vrijgekomen is, ligt vermoedelijk zo'n 10 tot 12 keer hoger dan bij een normale ontlading tijdens een onweersbui. Zo vertelt hij. Dat kan een gigantische klap geven en dat heeft het ook gedaan. Ja, even kijken hoor. Ze hebben denk ik wel een 127 kilo ampère wat die klap geweest is. Nou, ik denk dat dat maar enorm hard geweest is hoor. Hey, boe, ik ben blij dat ik hem niet gehoord heb. Ja. En toen werd het stil, lieve luistervrienden. Weet je wat? We gaan een plaatje draaien.

I Love You Baby. Een geweldige mooie plaat van Ronnie Tober. Uit het grijze wezen verleden. En ja, hij heeft ooit een heel mooi album opgenomen. Waar enorm veel mooie liedjes op staan. Zoals deze die we gedraaid hebben. Maar ook de Hawaiian Wedding Song. Amor, Cherry, True Love. En ga zo maar door. Fantastische mooie muziek. Dat allemaal gedraaid hier bij Koffie Compleet op Radio Seabreeze. Want dat doen we allemaal, hè?

Ja, en als je ziet wat er allemaal gebeurt op de wereld, dan vraag je wel eens af, wat gaat er allemaal gebeuren? Wat is God doing? Nou, je weet het maar nooit. Hier is Kirsten Alting, een Nederlandse countryzangeres.

plaatje van de Nederlandse country artiest. Laatste vrienden heb ik het over Kirsten Alting. En ja, ze vraagt zich af wat God is doing. Ja, dat vragen we ons ook wel eens af allemaal. Lieve luister vrienden, misschien heeft u het wel gemerkt als u tussen Amersfoort en Amsterdam rijdt. Maar de A1 is weer open.

fantastisch. Je kan weer lekker doorrijden richting Amsterdam. Kijk wel uit, want dat nieuwe asfalt dat kan behoorlijk glad zijn. Omdat het allemaal nieuw is. Het moet allemaal ingereden worden en zo. Dus ja, je kan als je hou een beetje afstand. Want als je heel erg hard moet remmen. Dan kon het wel eens zijn dat het te laat is dat je tegen je voorganger op gaat. Dus daar moet je er even niet aan denken. Hou daar rekening mee. Succes is verzekerd. Ja, zeker weten. En als je dan doorglijdt op zo'n gladde weg, ja, dan kan je zeggen, dig jullie.

0: Punt Soda. Ja, Guy Mitchell was het een plaatje voor alle dames die druk aan het schoonmaken zijn en dat soort dingen meer. Maar je kan het ook op een andere manier doen, hè? Want een tijdje terug heb ik onze eetkamerstoelen gereinigd, naar zijn vrienden. En weet wat ik, hoe ik dat gedaan heb? Ik ga het vertellen. Met een stoomreiniger, die heb ik gehuurd. En dan komt er stoom uit en dan kan je het lekker schoonborstelen. Hij wordt wel heel erg nat op dat moment, maar ja, dat wordt ook allemaal weer droog. Met het huidige weertype, wat wil je nog meer? Dus dat komt allemaal hartstikke goed. En dan zijn je stoelen weer als nieuw, geloof het of niet, echt waar.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Ja, als je dat maar weet, laatste vrienden, staan volgende week de vrijdag, zaterdag en zondag in Leeuwarden. En dan kan je 2 vrijkaarten voor winnen. Dat is toch niet mis? Een vrijkaart kost al gauw 12,5 euro. En als je er dan 2 hebt, dan heb je dus mooi 25 euro te pakken. De Indo-artiest Lonnie Gerugan, kent u hem nog? Ja, jaren geleden heeft hij naast zijn zangkunsten ook een tv-kookprogramma gehad bij de Tros. Dat is alweer heel wat jaren geleden hoor, maar hij had dat wel toen. Ik wil van u graag weten, wat was de naam van dat kookprogramma wat Lonnie Gerugan bij de Tros had destijds? A. Was dat de Bami-tafel? B. De pizzatafel? Of C. De rijsttafel? Ik ben benieuwd of u het weet. Als u het antwoord weet, dan kan u sturen naar ton@radiosybris.nl of je kan het ook sms'en naar 06-121-77148. En als je zegt van, dat is maar wat te veel werk, ik wil het gewoon doorbellen, mag ook gewoon even bellen met 06-121-77148 en je vertelt gewoon wat het was. Is het A, de Bami-tafel, B, de pizzatafel of C, de rijsttafel? Je weet het maar nooit. Ja, je maakt een hele grote kans dat je 2 vrijkaarten voor die Passamallan hebt van eind deze maand in Leeuwarden. Is toch leuk om te weten, dacht ik wel.
2: Goedemorgen! Het Laagbed Tom Poldermans.

Heerlijk, ik kan geen seconde zonder jou. Een plaatje van niemand minder dan Wolter Kroes. Ja, oorspronkelijk uit Wormerveer. En later is hij in andere plaats gewoon ergens in Noord-Holland. Maar zijn muziek, ja, is toch wel leuk, hè. En dat allemaal gedraaid hier op Radio Sybris. Ja, station waar je droge voeten houdt. Nou, goedemorgen. Een bijzonder goedemorgen, luister vrienden, op 1098 en 1395 AM. Gezelligheid kent geen tijd. Vind ik ook, hoor. Oh.

ja, Venus, Make My Wish Come True. Dat zou toch leuk zijn, hè? Mijn wensen die uitkomen, ja, heerlijk is heerlijk. Lieve luister vrienden, gisteren was het 15 augustus en toen was het precies 5 jaar geleden dat Hans Sommer ons ontvallen is. En Hans Sommer was voor velen een vertrouwde naam uit de Nederlandse country music onder andere, maar ook andere muzieksoorten, want hij heeft heel wat mooie platen op zijn naam staan. Samen met zijn broer André en Ronald Sommer en enkele andere mensen zoals Rosina en Astrid, heeft hij heel veel fantastische mooie muziek gemaakt. En een van die mooie plaatjes welke hij ooit gemaakt heeft, ja, dat was Dear Hearts and Gentle People. En ja, dat is een mooie mix van Hans Sommer. Daar kunt u naar gaan luisteren.

0: Geweldig, die plaat van, ja, hoe kan het ook anders, Hans Sommer, de luister vrienden. Dear Hearts and Gentle People. Ja, gisteren is het, was het dus 5 jaar geleden dat Hans is overleden. Ja, helaas, dat gebeurt allemaal. Hij is de laatste tijd van zijn leven, is hij trouwens enorm ziek geweest. En toen heeft hij toch nog de nodige platen opnieuw ingezongen en dat soort dingen meer. Daar heb ik heel veel materiaal van toegestuurd gekregen destijds van hem. En ja, dat is geweldig. We zullen nog wel eens een keertje draaien en misschien een leuke special over Hans Sommer maken. Dat lijkt me ook een goed idee. Radio Siberia is Europe's number one. Coco.
1: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.
0: Als je dat maar weet, 24 uur per dag gezelligheid op uw station. Ja, vind ik ook hoor. Hey, everybody, hè?

0: Nou baby, hoor, bedankt hoor. Ja, zeker weten, dat is al een lekkere gouden oude soulplaat van Sam en Dave. Dat is ook alweer jaren geleden dat dit duo die plaat gemaakt heeft. Ja, wat ook mooi is, is deze plaat van Harry Belafonte. Luister en huiver, Harry Belafonte.
1: This is my island in the sun.

grote Harry. Jawel, Harry Belafonte en The Island in the Sun. Nou, zo'n eilandje wil ik ook wel. Ja, heerlijk. En misschien zit je wel bovenop een van de waddeneilanden lekker in het zonnetje te luisteren naar Radio Seabreeze. Je weet het maar nooit. Kan allemaal, hè. Ik kreeg een mailtje van Leonie Kooistra binnen, laatste vrienden. Ze zegt van, ja, je hebt ooit eens een keer een hele mooie plaat gedraaid van Guus Meeuwis en Van Gant. En die wil ik eigenlijk nog wel weer eens een keertje horen. Het nummer Op straat. Nou, ik vind hem ook mooi.

Een liedje wat niemand minder dan Guus Meeuwis zelf geschreven is. De Nederlandse taal, tekst in ieder geval van The Streets of London was het natuurlijk officieel. Van Rolf McTell. Maar ja, Guus Meeuwis en Van Gant die hebben er destijds een heel mooi Nederlandstalig nummer van gemaakt. En ik moet zeggen, ik vond het fantastisch mooi. Eerlijk is eerlijk.

0: 1395 AM.
1: En
2: 10, 9, 8.
3: Volle kracht, volle kracht, volle kracht.
1: Ja, zeker weten hoor. En dat is allemaal op uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze, 1098 en 1395 AM. Gezelligheid kent geen tijd. Het is nog steeds een beetje zomer, hè. Het is nog steeds een beetje vakantie, laten we eerlijk zijn. Want Noord-Nederland moet wel weer aan het werk en naar school toe. Maar Midden-Nederland, daar hebben ze gewoon nog vrij. Lekker, hè.

0: I'm irresistible, you fool.
1: Ja, de jaren 50, laatste vrienden van Sarah Vogan. En ze vroeg zich af wat Lola altijd wilde. Ja, nou, dat vragen wij ons ook wel eens af. Goed, lieve luister vrienden, kijk op de klok van Gehoorzaamheid. Dat zien we dan. Het is tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet. Ik heb het weer met plezier gedaan vandaag. En ja, ik heb nog één dingetje voor u. Want ik, de laatste tijd sinds wij dat spelletje De Vraag van Vandaag doen, doen wij altijd afscheid nemen. Met nog even de herhaling van De Vraag van Vandaag. De Indo-artiest Lonnie Geruga. Misschien kent u hem nog wel. Destijds van de Tros. Die had bij de Tros had hij een tv-kookprogramma en hij nam ze u mee op een culinaire reis door Indonesië over het algemeen. Ja, hoe heette dat programma? Was dat de Bami-tafel, was dat de pizzatafel of was dat de rijsttafel? Ja, A, de Bami-tafel, B, de pizzatafel of C, de rijsttafel. Als u het antwoord weet, stuur een mail naar ton@radiosybris.nl, dat ben ik. Of u kunt ook sms'en naar 06-121-77148. Bellen mag ook. Ja, tot 11 uur mag je bellen en daarna kan je alleen maar mailen en sms'en. En je maakt kans op 2 vrijkaarten voor de Pasen Malamissie Mewa en deze maand in Leeuwarden. Nou, is dat leuk of niet? Ik dacht het wel, hè? Oké. Wat mij betreft, luister vrienden, morgen ben ik weer met een nieuwe aflevering van Koffie Compleet. Ik kan alleen maar zeggen, een hele fijne dag verder vandaag. En ja, we nemen afscheid met een plaatje van Sandra van de Reis. Ja,

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt. Zeker 6 mensen zouden zijn gedood, 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Het vermoedelijke doel van de aanval was een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Kiev levert het bedrijf ook onderdelen voor drones aan het Russische leger. De voorbije weken hebben beide landen de aanvallen over en weer geïntensiveerd. In Zaandam zijn 2 minderjarigen opgepakt. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de explosie die vannacht een gevel uit een appartement in de stad blies. Volgens de politie zijn de verdachten niet ver van de woning aangetroffen in een voertuig. De bij hen aangetroffen sporen zijn in beslag genomen door de explosieve opruimingsdienst. Bij de explosie ontstond ook brand. Die kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond. Geëvacueerde omwonenden zijn inmiddels weer thuis. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn 2 grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Jongen, jongen, wat een herrie, wat een herrie.
3: Koud, hè?
5: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier, hier, ja, hier.
3: Oh, wij schaaf, te gek, echt wel heftig, hoor.
6: Landgenoten.
7: Binnen zonder kloppen.
8: Waar is iedereen dan? Hallo?
9: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
10: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Aha, ik wens jou een goede morgen en heet je van harte welkom bij Binnen Zonder Koppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het Noordblok half rond. Met dank aan de collega's die al vanaf 7 uur vanmorgen deze dag vullen. Ik ben Wiebe Christ, de man van 11 uur. En ik mag je ook nu weer bezighouden met een aantal klinkende namen. Zoals de Manhattan Transfer, S Club 7, de Jacksons, David Soul, Imka Marina. Want die is vanavond ook in de show op dit station. Blondie, Lee Marvin, Wham, de Spencer Davis Group, Chef en Isaac Hayes. De One Do Project, de Go-Go's, Nana Muscuri, Emma Burton en we begonnen de show met de Spice Girls en Wannabe. Het was de eerste single van het eerste album en kwam uit in de zomer van 1996. En was meteen in vele landen een nummer 1 hit. Het nummer werd geschreven door Richard Stannard, Matt Rowe en de Spice Girls zelf. Het liedje instrueert de luisteraars wat te doen om een geliefde van de meiden te worden. Het is het meest herkenbare en succesvolle nummer van de jaren 90. Het behaalde in 37 landen de hoogste positie. En er werden wereldwijd 6 miljoen exemplaren van verkocht. Ja, daar kwamen George Michael en zijn maat met Wham niet helemaal aan toe. Met de cover Where Did Our Heart Go in 1986. Dat stond op de B-kant van die Edge of Heaven, wat wel een grote hit was. En zelfstandig heeft het de top 40 in ieder geval niet gehaald. En daarom draaien we hem even.

0: Radio Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnen Zonder Kloppen.
1: De Britse retro-popgroep S-Cup 7 is ontstaan uit een door voormalig Spice Girls manager Simon Fuller gecreëerd BBC-televisieprogramma. Tja, kan gebeuren. Je hoort ze met You're My Number One van hun debuutalbum uit 1999. Het is alleen in Engeland uitgebracht, dus mogelijk dat je het niet kent.

Ja, en dat vond ik toch in mijn verzameling een apart plaatje. Nooit geweten dat dat bestond. Hoewel in mijn achterhoofd heb ik zoiets van, nou ja, waar gaat het over? De Amerikaanse acteur Lee Marvin, een van mijn favorieten wat dat betreft, komt met een opvallend plaatje voor vandaag. Daar moet je even voor gaan zitten. The Wandering Star, ken je het? Nee? Nou, luister vooral even. Het komt in 1970 en we noemen het maar het rustpuntje van vandaag. Marvin ontwikkelde zich tot karakteracteur die voornamelijk slechterikken speelde. Later ging hij meer gevarieerde, maar voornamelijk ruwere rollen spelen, waarbij hij vaak de held van de film was. Misschien zie je hem voor je.

Het eerste triootje Non-Stop komt eraan. En daarin ontmoeten we Isaac Hayes als chef in de animatieclip Chocolate Salty Balls uit 1999. De Jacksons doen mee in dit blokje met Show You The Way To Go uit 1977. En nu eerst Baby Spice, Emma Bunton en What Took You So Long uit 2001.

Peter Davis Group. Dat is een Britse band die trouwens veel in Amsterdam vertoefde. Ze waren heel blij in Nederland. De grote successen hadden ze in het midden van de jaren 60. De naamgever van de band was Spencer Davis uit Wales. Rond zijn 20ste verjaardag vertrok hij vanuit Wales naar Birmingham. Een ware broedplaats voor popmuziek. En daar kwamen in 1963 de leden van de Excelsior Jazz Band bij elkaar om de band op te richten. Het duurt enige tijd, maar de eerste grote hit werd Keep On Running in 1966. In datzelfde jaar scoorden ze met Somebody Help Me. En die ligt hier op de draaitafel.

Het tweede triootje non-stop laat The Wham Do Project horen met King of the Castle uit het eind van de vorige eeuw. Het nummer is van Amerikaanse DJ Chris Brand en de titel en tekst refereren aan Sigmund Freud's theorie over het feit dat het onderbewustzijn de baas is over je eigen ego. Nou, ik heb er nog nooit over nagedacht, zou best kunnen. Dan zit David Soul met The Silver Lady uit 1977 in dit setje. En nu eerst de Manhattan Transfer uit New York. En Chanson d'Amour, dat de vijfde plaats haalde in 1976.

Ja, vrouwen zijn goed vertegenwoordigd vandaag. De Go-Go's is een Amerikaanse popgroep uit Los Angeles. En die groep was actief van 1978 tot 1985. Ik kwam in 1990 weer bij elkaar. De dames treden nog steeds op, zei het onregelmatig. Het was de eerste Amerikaanse groep ooit die geheel uit vrouwen bestond. Die hun eigen nummers schreven en speelden. Hun muziek kan worden omschreven als een mix van surfpop, new wave, punk en rock. En ja, ik vind het heel raar. Het is een heel bekend liedje en toch is het compleet geen hit geweest. Our Lips Are Sealed. Dat werd geschreven door Jane Wheatland en Terry Hall. Het kwam uit in 1981 in Nederland zonder hit te worden.

0: Ja, en kijk daar, het derde triootje met allemaal dames. Imca Marina zit erin, de Groningse zangeres die in 1959 haar eerste platencontract tekende. En in datzelfde jaar met haar debuutsingle uitkwam. En die ga je hier horen, Morgen. Dat werd derde in de top 20 van Muziekparade destijds. Het tweede meisje in dit setje van drie komt uit Amerika en heet Debbie Harry, ook wel Blondie. Haar Maria uit 1999 hoor je zo langskomen. En we starten met de Griekse zangeres van Kreta, Nana Mouskouri. Zij maakte vanaf 1961 meer dan 100 albums. Meer dan 30 duetten met wereldcollega's. En slechts 6 singles die de Nederlandse hitlijsten haalden. Dus de keuze was niet zo moeilijk. Ik heb gekozen voor de eerste hit van haar 1969, Mon Enfant. En dat werd 22e in de top 40.
1: Dis-moi

laatste in de show is zoals gewoonlijk een instrumentale en komt deze keer van Burt Bacharach, gespeeld door Herb Albert en zijn Tijuana Brass. Casino Royale is de soundtrack van de film uit 1967. Met die tune gaan we naar het radionieuws van 12 uur. Veel plezier ermee, een prettige dag verder en tot morgen om 11 uur. Dan is er weer een nieuwe Binnen Zonder Kloppen op Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. De Vietnamese regering vreest voor een groot mannenoverschot op termijn en gendergerelateerd geweld. Veel ouders kiezen voor abortus zodra ze weten dat ze een meisje krijgen. In Vietnam willen veel ouders dat hun kind de familienaam voortzet. Abortus om die reden is, net als in Nederland, in principe verboden. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en er zijn perioden met zon en er staat een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

onderweg. Je luistert naar Seabreeze. Dit is Bart's Middle Breeze. Even dank zeggen aan Wiebe Christ voor het afgelopen uur binnen zonder kloppen. En wij met Bart's Middle Breeze gaan verder met Terrence Trent, Darby, Paul Simon, Pat Benatar. Maar ook Chaka Khan. Een nummer uit 1978. I'm Every Woman.

de hits waar jij van houdt. Die draaien we natuurlijk in Bart's Middle Breeze. Desiree was dat. Nummer uit 1998. Live. En dit is zijn vierde single van zijn debuutalbum Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. En het nummer Sign Your Name. Het is een soulvolle ballad over liefde en toewijding, waarin hij vraagt of zijn geliefde haar naam op zijn

geschreven door Henk Temming en Henk Westbroek. En dat was de tweede single van de Utrechtse band die hiermee hun doorbraak realiseerde. Met het nummer Gijzelaar uit 1982. En dat was natuurlijk Het Goede Doel.

Die gaat over Smokey Robinson en Being With You. En die komt uit 1981 en dat was een van zijn grootste solo-hits. Met zijn zachte, herkenbare stem en de warme soul-productie krijgt het nummer een heerlijke romantische sfeer. Het is een ode aan de eenvoudige kracht van liefde en het geluk dat je bij iemand kunt vinden. Een stijlvolle soul-klassieker die nog altijd even warm en tijdloos klinkt.

Muziek voorbij de lunch en de koffie. En we hebben een volle pot koffie gezet. Dus we drinken de bak koffie met je mee. Tijd voor een romantisch plaatje. Een plaat die zomaar langs zou kunnen komen in Dream Sessions. Iedere zondag, dinsdag en woensdagavond om 11 uur hier bij Radio Seabreeze.

Amerikaanse meidengroep. De krachtige samenzang, strakke beat en mix van soul, R&B en pop geven het nummer die typische vroege jaren 90 sound. De boodschap is duidelijk: wie haar eenmaal kwijt is, krijgt haar liefde niet zomaar terug. Een

Plaatjes uit de 60e jaren hier bij Seabreeze. Jackie Wilson hoorde je. I get the sweetest feeling. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur. Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radioseabreeze.nl. En wij gaan eruit met Tina Turner, Two People. Ik word bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middle Breeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er gewoon weer om 12 uur. Heel graag tot dan. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Monday, nieuwe week, nieuwe kansen. Het is maandagmiddag. Welkom bij mijn muziekboutique. Bart, dankjewel voor jouw begin van deze week tussen 12 en 1. En ik realiseerde mij vanochtend dat we zo halverwege de maand augustus zijn. En dat betekent wellicht voor heel veel mensen dat de vakantie er middels op zit. En misschien vandaag het wel hun eerste werkdag is. Dan zou ik zeggen, heel veel sterkte!

Matchbox. Was Bas Diddle Diddle It. En ik had vroeger een collega. Die vond de eerste maandag na zijn vakantie afschuwelijk. Hij noemde het altijd Zwarte Maandag.

plaat roept altijd een glimlach bij me op. Chicago was dat. Make Me Smile uit de jaren 70. En we gaan even duiken naar de jaren 60.

Afgelopen zaterdagmiddag stond ik in het programma Zeker als ziek is een andere pareltje stil bij het feit dat het de dag daarvoor, 59 jaar geleden, was dat de Britse zeezenders moesten sluiten. In dat kader had ik ook een top 3'tje gemaakt van de grootste hits van de 4 popstations die op die 14 augustus 1967 nog uitzonden. Dat waren Radio Scotland, Radio London, Radio Caroline en Radio 270. En dat nummer dat je net hoorde, dat was de grootste hit uit die tijd. Dave Davies, The Dead of a Clown.

0: was destijds hun tweede nummer 1 hit. De eerste was Funny Funny. En de derde was Blockbuster Papa Joe. En nou, we kennen ze allemaal, die glamour rock van de suite uit het begin van de jaren 70. Papa Joe, dat was de titel.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Ik ben de lijst vanmorgen weer eens even doorgegaan. En ik kwam een nummer tegen dat we al enige tijd niet gedraaid hebben. Het staat wel in de galerij de Hollands glorie. En daar staat het heel terecht. Frans Halsema. En dit is het hele fraaie Ik Mis.

hij was niet de uitvinder van de reggae muziek, maar wel de man die het denk ik beschikbaar maakte en geaccepteerd voor het grote publiek. Bob Marley en Could This Be Love? Of was het Could You Be Love? Ja, dat laatste. Could You Be Love? Dat was de titel. Ja. Ja. Ja, soms moet ik gewoon eventjes op het hoesje kijken of op het beeldscherm. En dat doe ik ook bij deze. Tommy Boys en Bobby Hart. We gaan naar de jaren 60 met Alice Long.

0: Ze weer zijn onder het motto, een one-hit wonder. We gingen terug naar het jaar 1969 met Tommy Boyz en Bobby Hart en Alice Long. En we hebben er weer eentje.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Daarvoor gaan we terug naar het begin van de jaren 70. Steely Dan. We kwamen met een tweetal nummers in de top 40 destijds. Maar dit nummer deed het niet.

zie haar nog voor me zitten achter de piano, die lange blonde haren. De ene spoort op haar gezicht. Lindsay de Pol, Sugar Me, ze is niet meer onder ons. Dit was haar debuut in Nederland en het was een hele grote. We gaan naar de jaren 60 met Gilbert Bécaud.

houden van hun eigen muziek. En ik hoop eigenlijk dat jij een beetje houdt van de muziek die wij voor je draaien. Ja, en die muziek kun je natuurlijk horen via die vele radio-apps. Maar we hebben sinds dit weekend ook een eigen Radio Series app. Je kunt hem downloaden op de plaatsen waar je altijd je apps downloadt. En dan heb je gewoon altijd, maar dan ook altijd Radio Seabreeze bij de hand. Hoe handig is dat? En dan hoor je ook via deze app de volgende plaat die je vindt in de galerij der Hollands Glorie. Cadans en intimiteit.

0: Want waren ze succesvol, hè? De zes dames van de Dolly Dots. Een van hun grote. In de vorm van Don't Give Up. Nou, dat doen wij ook niet, hoor.
1: Het hitarchief gaat weer van het slot.

heb ooit nog eens een keer een vriendinnetje, niet langer dan een paar dagen, gehad, die ook Bernadette heette. En die vond dit nummer afschuwelijk. De Fortums waren dat uit de jaren 60. En daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van deze aflevering van de Mijn Muziekboutique. Zometeen veel plezier met Guido. En geniet van onze programma's en even die app downloaden. Hè. Tot morgen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heiloo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
3: Weet je nog die tijd van vroeger?
4: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.

0: toen Elvis Costello in 1978 begon te schrijven aan Oliver's Army, zat hij eigenlijk met iets heel anders in zijn hoofd dan een klassieke protestsong. Het idee ontstond nadat hij tijdens een tournee in Belfast Britse soldaten op straat zag in Noord-Ierland. Costello zei later dat hij geschrokken was over hoe jong die militairen waren. Het nummer werd een aanval op het systeem dat jonge mensen telkens opnieuw naar conflicten stuurt. Zeer actueel.
1: De hits van toen. Op de gadget van nu. Tijd voor Hitdossier. Met Guido Bambelaar.
0: Maandagmiddag, dat moment waarop je agenda doet alsof ze nog leeft, maar je lichaam al op weekendstand staat. Tussen 14 en 16 uur schuiven we daar gewoon even doorheen. Je zit bij Seabreeze, het station waar de klok niet tikt, maar zweeft op de energie. 24 uur muziek en de rest van de dag stemmen die je gezelschap houden, alsof ze toevallig net binnenwandelen en zeggen, we blijven nog even. En ik ben Guido Bambelaar, iemand die af en toe een deur openzet en zegt, luister even mee, dit is echt de moeite. Radio, dat is eigenlijk het enige medium dat nooit te laat komt. Televisie komt met beeld en volop herhalingen en meestal overbodig. En internet komt met haast. En als je niet binnen de minuut reageert, daarop afgerekend wordt. Maar radio die komt gewoon binnen en zet je in een gratis tijdscapsule. We gaan de komende 2 uur samen door een stapel nummers die zich niets aantrekken van leeftijd, mode en algoritmes. Oldies die zich niet verdedigen, niet haasten, niet uitleggen waarom ze nog bestaan. Ze doen het gewoon. Gewoon muziek die ooit iets betekende en dat vandaag nog steeds doet, zonder toestemming te vragen. En we beginnen meteen met eentje die niet alleen zingt, maar bijna op je schouders gaat zitten. Marcia Hines, Your Love Stills Bring Me To My Knees.

Derde nummer voor vandaag is deze van John Baez. Here's to you, Nicola en Bart. De single werd uitgebracht in 1971 en is afkomstig van de film Sacco e Vanzetti. En werd geschreven als afsluitend thema voor de film. De tekst bestaat bewust uit één herhalende zin. Here's to you, Nicola en Bart. Dat is geen artistieke beperking, maar een doelbewuste keuze van Morricone en Baez om de eenvoud en het martelaarschap van de twee mannen te benadrukken. In de filmcontext verwijst het rechtstreeks naar hun laatste verklaring voor hun executie in 1927 was dat.

sommige dingen, hoe banaal ook, vergeet je nooit. Ik weet nog exact waar ik dat plaatje heb gekocht. Dat was in 1974 natuurlijk. Toen kwam het uit op de eerste verdieping van de supermarkt. Links van de roltrap. Jonge, jonge, jonge. En dan zou je zeggen, wat een geheugen, helemaal niet trouwens. In elk geval, Kung Fu Fighting van Carl Douglas werd uitgebracht in augustus van dat jaar 1974. De productie werd gedaan door Bidou, die het nummer in Londen opnam. Het ontstond in een periode waarin platenlabels massaal inspeelden op de populariteit van Kung Fu films en disco. Carl Douglas was oorspronkelijk geen vaste studiokracht in de discoscene. Dit was zijn enige echte wereldhit, ondanks een langere carrière in soul en pop. En nu Lisbeth List, Door Diepe Dalen.

Dit is Lisbeth List in haar latere fase van haar carrière, waarin haar repertoire steeds meer draaide rond doorleefde chansons en Nederlandstalige bewerkingen met nadruk op tekst en voordracht in plaats van singlegericht popwerk. Haar carrière werd breed gedragen door haar samenwerking natuurlijk met Ramse Shaffy en haar vertolkingen van werk van onder andere Jacques Brel, waarbij emotionele intensiteit en tekstbeleving centraal stonden. Dat is ook de artistieke context waarin een titel als Door diepe dalen in al

3 Degrees, The Year of Decision. Het was geen grote US-hit, maar kreeg vooral aandacht in Europa en in de soul disco clubs, waar de 3 Degrees in die periode al een sterk publiek hadden opgebouwd. De plaat werd opgenomen met de sessiemuzikanten uit het vroegere MFSB. Dat gaf het nummer die herkenbare strijkers- en groove-structuur die later de disco zou beïnvloeden. Sea Breeze

0: Out in the Wild. Het nummer was niet gepland als motorhymne, maar het werd geschreven door Mars Bonfire als een soort persoonlijke uitlaatklep over vrijheid en ontsnappen, lang voordat het beeld van de motorcultuur eraan werd gekoppeld. In de film Easy Rider uit 1969 werd Born to be Wild gebruikt in de openingsmotorsequentie. Dat moment gaf de song pas echt zijn culturele status. Zonder die film zou het nummer waarschijnlijk nooit diezelfde iconische associatie met de bikercultuur gekregen hebben.
1: Het juweel van de week.

Europese land in 1960. Het nummer werd in meerdere talen en versies verspreid in iets wat in die periode vrij gebruikelijk was om verschillende markten te bereiken. Daardoor bestaan er kleine variaties in de tekst en arrangement tussen de uitgaven. De internationale doorbraak voor Bob Anzan kwam niet alleen door Mustafa, maar ook door zijn bredere succes in Europa als bandleider met een multiculturele bezetting. Daar was ik op aan het wachten. En dat was toen relatief uitzonderlijk. In de mainstream gebeurde dat

Melvin en de Blue Notes. Het nummer kwam uit in dezelfde periode waarin de groep wereldwijd doorbrak met If You Don't Know Me By Now en The Love of Us. Satisfaction Guaranteed is minder bekend als single hit, maar volgt exact dezelfde productieformule die de Philly Soul wereldwijd succesvol maakte. De leadzang in deze periode werd gedragen door Teddy Pendergrass, die in deze jaren uitgroeide tot het herkenbare vocale gezicht van de groep.

Paralyzed van de Alan Parsons Project verscheen in dat jaar 1982 op het album Eye in the Sky. Het werd later in sommige markten ook als single uitgebracht een jaar later. De liedzang wordt gezongen door Colin Blunstone, wat meteen een belangrijke stijlkenmerk verklaart. Zijn stem geeft het nummer een veel kwetsbaardere, bijna introspectieve toon dan meer de typische Alan Parsons Project vocalen uit die periode.

You Can't Hurry Love. Het nummer is geschreven en geproduceerd door het Manton-team Holland, Dozier en Holland. Dat in deze periode verantwoordelijk was voor een groot deel van de grootste Manton-hits. Liedvocals werden gezongen door Diana Ross in de fase waarin ze nog duidelijk binnen de groepsstructuur van de Supremes functioneerde voor haar solo-carrière.

0: Silvermoon. Het nummer is een belangrijk voorbeeld van Michael Nesmith's vroegere country-rockfase, waarin hij na de Monkees bewust afstand nam van het televisiepop-imago.
1: Voor het hart van Nederland.

Never Back Down. Novastar kreeg rond deze debuutperiode snel aandacht in de Belgische en Nederlandse alternatieve popscene. Mede doordat het project zich duidelijk onderscheidde van de toen dominante Britpop. Radiotechnisch werkt het nummer vooral door eenvoud en duidelijke melodische kern, sobere opbouw en een productie die de stem en emotie van de song centraal zet. En hier is een andere sterke jongen, Robert Long. Iedereen

Vandaag durft niemand zo'n nummers nog uitbrengen, denk ik. Alle respect voor de heer Robert Long. Het album Iedereen Doet Dat uit 1977 werd geproduceerd binnen de vroege fase van zijn Nederlandstalige carrière. Robert Long werd in deze fase zowel populair als omstreden door zijn direct taalgebruik en openlijke maatschappijkritiek, wat hem een uitzonderlijke positie gaf in de Nederlandse popscene van de jaren 70.

0: Thijs Jongeman bracht Breakaway uit in 1983. Het nummer stond op haar album You Broke My Heart in 17 Places. De song werd geschreven door Gary Goffin en Carole King. Oorspronkelijk al in 1964 opgenomen door de Rolling Stones. De bekendste uitvoering blijft die van Jongeman, die het nummer opnieuw naar de popcharts bracht. Jongeman kwam uit de Britse comedy- en televisiewereld en haar muziekcarrière werd in eerste instantie gezien als een nevenproject, ondanks het commerciële succes.
1: Daar gaat hij weer!
0: Zo, ik doe even figuurlijk de muzikale deur dicht van de schatkamer van Hitos hier, voor een aantal minuten althans. Want zo dadelijk krijg je de mededelingen en de nieuwsberichten hier bij Radio Cybris. En straks nog één uurtje met juweeltjes. Dat garandeer ik je. In elk geval, je kan nu nog even luisteren naar Do You Think I'm Sexy? Van Rod Stewart.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het proces tegen Anne Romke van der Ha is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Ha wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Ha was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heiloo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En we openen het dossier deel 2 met onder andere Neil Young, Smokey, Betty Ryan, Europe, Red Wine, Stolen, Eric Chardin, Royce Royce en The Cats. En we vliegen er dadelijk stevig in met Get Ready. Rear Earth was een van de weinige blanke rockbands die volledig onder het Mountain label opereerde, wat in die periode uitzonderlijk was binnen het Mountain systeem. De langere albumversie van Get Ready werd in sommige gevallen meer dan 20 minuten gespeeld op live concerten met uitgebreide instrumentale improvisaties, wat sterk afweek van de radioversie. Never.

Sing a Song of Love werd in 1974 als single uitgebracht door de George Baker Selection. De groep brak internationaal eerst door met Little Green Bag uit 69, maar herpositioneerde zich begin jaren 70 richting een lichtere, maar toegankelijke popsound die beter aansloot bij de Europese hitlijsten. En nu, Heart of Gold werd uitgebracht in 72 en werd Neil Young's enige nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Het nummer werd opgenomen tijdens de sessies voor Harvest, grotendeels in Nashville en deels op locatie in Californië. De single bracht hem voor het eerst echt naar de mainstream popradio, ondanks zijn eerdere werken met Crosby, Stills, Nash & Young en zijn vroegere soloalbums. De prominente achtergrondzang komt van James Taylor en Linda Ronstadt, opgenomen in dezelfde Nashville sessie.

blijft een leuk nummertje. Het hoort bij de periode waarin Cid Geron snel nationale bekendheid kreeg met lichtromantische popnummers. Zijn echte naam is Claude Dotel. Zijn grootste commerciële doorbraak kwam iets later met nummers zoals Kiss Me. En nu is tijd voor Smokey, If You Think You Know How To Love Me. Breathless.

De single werd in 1975 uitgebracht en betekende de eerste grote internationale doorbraak voor Smokey. Het nummer werd geschreven door het vaste songwriters-team Nicky Shin en Mike Chapman. In het Verenigd Koninkrijk bleef het aanvankelijk relatief bescheiden, maar in andere landen werd het een groot hit en vormde het de basis voor hun continentale succes. Smokey was in de jaren 70 vooral in de rest van Europa veel groter dan in thuisland het Verenigd Koninkrijk. Zo zit dat. Nu Barry Ryan. Glad.

uitgebracht. Love is Love uit in 1974. Het nummer kwam in de periode nadat zijn groot succes Eloise uit 1968 al een internationale klassieker was geworden. Barry Ryan bouwde zijn solo carrière grotendeels op de composities van broer Paul Ryan, waarbij de songs specifiek geschreven werden voor zijn krachtige theatrale stem.

Perry werd de grootste ballad voor Europe. De single bereikte de top 10 van de Billboard Hot 100. Het nummer werd opgenomen tijdens de sessies voor de Final Countdown uit 86, maar als single pas later uitgebracht toen het album al wereldwijd een groot succes was. En nu is het totaal anders. One for you, one for me van La Bionda. Het succes kwam vooral in Europa, waar Italiaanse disco in die periode sterk aanwezig was in de hitlijsten. Het nummer is geschreven en geproduceerd door de broers Dario en Michelangelo La Bionda. Het duo werkte ook als producers voor andere Italiaanse en Europese acts, waardoor hun invloed breder is dan

0: Rosita, come quick. Down to the cantina, they're giving green stamps with tequila.
1: La. Ja, ja. Peter Gonzalez werd oorspronkelijk geschreven door Buddy King, Red Evans en David Hess. De eerste release was in 1961 en Pat Boone maakte er in 62 een wereldhit van. Dit was een cover van Red Wayne, een van de zoveel.
2: Radio Seabreeze heeft de muziek met eeuwigheidswaarde.

en Eric Chardin. L'Aventura werd uitgebracht in 1972 en werd een hit in Frankrijk. Het duo bestaat uit Eric Chardin en Annie Gautrin, met name Stone. Hun succes piekte begin jaren 70, waarna ze later uit elkaar gingen en pas veel later weer tijdelijk samenwerkten. Het duo was een van de bekende Franse pophacks van begin jaren 70. En nu iets totaal anders. Velfarmen kwam uit de Duitse punkscene van begin jaren 80 met invloeden uit zowel punk als vroege new wave. Een jaar is Get Foran werd een cultklassieker in Duitsland, ondanks dat de band zelf vaak als antipop werd aangezien. Het nummer werd een soort onverwachte doorbraak voor een band die oorspronkelijk eerder in de underground punkhoek zat dan in de hitlijsten. En wordt vaak gezien als een van de vroege voorbeelden van de Duitse postpunk die toch radio-aandacht kreeg.

0: Old School Radio. Old School Radio with Guido Babbela.
1: Best Love werd in 1989 uitgebracht en behoort tot de latere fase van Royce Rolls. Nadat hun groot successen eind jaren 70 waren gekomen. De band brak internationaal door met nummers als Car Wash. En Royce Rolls was sterk verbonden aan producer Norman Whitfield, die eerder bekend werd via Mountain Productions voor The Temptations. Best Love komt uit die post-disco overgangsperiode, waarin veel funk- en soulgroepen hun sound moesten herpositioneren richting meer modernere R&B-producties.

0: regelmatige gasten in dit programma. The Cats met Why. Ze waren een van de eerste Nederlandse groepen die structureel internationale hits scoorden buiten de Benelux. Met succes in landen zoals Duitsland en zelfs delen van Latijns-Amerika. Hun sound in deze periode werd gekenmerkt door meerstemmige zang. Begin jaren 70 waren de Cats een van de weinige Nederlandse acts die echt structureel meedraaiden in die Europese hitparades. In een tijd waarin internationale doorbraak vanuit Nederland nog zeer zeldzaam was. En nu naar Vlaanderen met Luc Braal. Hey, het is zomer.
1: Ik gooi mijn boeken en papieren in de vuilnismand. De schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten. Als

0: overal. Zijn repertoire werd vaak gekenmerkt door eenvoudige herkenbare melodieën en toegankelijke teksten. Typisch voor het variété-circuit van de jaren 70.
1: Tot ziens. Au revoir. See you later. Auf Wiedersehen. Arrivederci.
0: En hoe kunnen we beter dit programma afsluiten vandaag? Met de trots van Nederland en ver daarbuiten. De Golden Earring. In ieder geval, ik vond het fijn dat ik erbij mocht zijn. En hopelijk vond jij dat ook. In elk geval, we spreken toch gewoon af aanstaande maandag even na 2 uur hier bij Radio Seabreeze. En geniet nog tot aan de mededelingen, de nieuwsberichten en nog de ganse dag onze collega's met deze klassieker onder de klassiekers Raider Love. De groetjes, al jullie goed en tot volgende week. Dag!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie School in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance School, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie School in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. Het proces tegen Anne Romke van der Haa is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Haa wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Haa was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

filmmuziek. Mikko Mernado. En ooit scoorde hij hoog in de hitlijsten met het Star Wars Titanfilm. The Neverending Story. Oh. Ja, lieve mensen. Begint op witte jeuk hoor. Heel veel 70's en uur. Gewoon lekker terug naar de voltooid verleden tijd. En zoals je gewend bent.

heeft er in Shadow rond de zussen Wilson.

de Middle of the Road Show is antiek. En tijdloos. Voltooi verleden tijd. Welkom in het verleden, lieve vrienden. Waar ook op deze aapkloten gaan Clarence Clemens en Jackson Brown in de Middle of the Road Show. 1977. Fantastisch jaar voor Casey en de Sunshine Band. Hier zijn we hier met Keep It Coming Love.

Lekker romantisch, hè? Lekker saampjes, kortjes met dichtje.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd, deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel, in het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Clap Newman in Berkey's Bonanza. And Something in the Air. Dit jaar 1969, dames en heren, kwam dit nummer uit. Het enige live programma met de 5 in de klok van maandag tot en met donderdag. Cheerio, het is happy hour en dat betekent de beste hits dubbelop. Live uit de Loft in Laren, welkom bij Berkey's Bonanza. Natuurlijk weer met de hits van je leven. En die hits van je leven, die komen uit de top 40 zoals deze was op 17 augustus 1969. 17 augustus 78, 1983 en 1993. We draaien de beste drie platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer 5:15. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wiebe Barkie. Super dat je hier bent. Uiteraard met het actuele weerbericht voor morgen en de belangrijkste nieuwsitems. Het beste van 40 jaar hitstory. Tot aan 6 uur. Sea Breeze 1098 en 1395 AM.

luisteraar, dames en heren. 1978, de Dire Straits, Mark Knopfler en zijn broer en hun band uit Duitsland. En Sultans of Swing uit 1978. Geweldige gitarist, dames en heren. Als je het mij vraagt. Nou, dat trouwens, ik denk dat dat wel onafhankelijk is vastgesteld. We gaan naar het nieuws in Barkies Bonanza. De politie heeft 2 minderjarigen... Oh, voorheen heten ze jongeren. Anyway, die verdacht worden van betrokkenheid bij een explosie vannacht in Zaandam. Bij die ontploffing werd een gevel uit een appartement geblazen. In de woning was niemand aanwezig. Hoe oud de kinderen zijn, zegt de politie niet. De verdachten zijn in de buurt van een flat gearresteerd en zaten op dat moment in een auto. Na de explosie brak brand uit die de brandweer snel kon blussen. Bewoners uit een deel van de flat moesten wel hun woning uit. Een deel kon rond 4 uur vannacht terug naar hun huis. Voor de overige mensen was opvang geregeld. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Ik denk dat ze aan popcorn maken waren. Niet? Nu zijn we weer minderjarigen. Straks zijn het weer jongeren. Het zal allemaal wel. Wij gaan naar 1983, dames en heren. De ultieme zomerhit van Ryan Paris. Hier is Dolce Vita.

this anymore.

meer naar school. Vanaf dit schooljaar kunnen scholen voor het basisonderwijs en de onderbouw van de middelbare school gebruik maken van nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde. Die doelen bepalen wat kinderen moeten leren en moeten het dalende taal- en rekenniveau in Nederland verbeteren. Nou, ik help met je hoop. Dat zou lukken. Laten we onze heiland bidden, dames en heren, dat dat gaat lukken. Billy Preston zingt erover.

Billy Preston. Geweldige nummers gemaakt. Hij was zelfs even de vijfde Beatle, dames en heren, op het album Let It Be. That's the Way God Planned It, van de Beatles natuurlijk, van Billy Preston uit 1969. Ja, dat is in de heren, maar dit soort gospels, daar kan je me meteen wakker van maken. Het is helemaal geweldig. Ik ben zelf niet in de heren, maar je gaat er aan twijfelen als je dit soort muziek hoort. Zometeen, dames en heren, gaan we in Barkies Bonanza op Seabreeze naar de jarigen. Wie zijn er geboren in de popmuziek? Op deze dag, 17 augustus. Je hoort het na deze hit van Lindisfarne, 78. Hier is Run for Home.

0: Nederland, dames en heren. Kwamen uit Verenigd Koninkrijk. Dit was hun grootste hit in Nederland, maar het was tippenradenwerk. Run for Home. Ze hebben later ook nog het schitterende Lady Eleanor uitgebracht. Wat mijn persoonlijke favoriet is, maar dat heeft weinig gedaan. Anyway, dames en heren, Barkies, Bonanza, wie zijn er geboren vandaag?
1: Deze dag in popmuziek. Vandaag is het
0: 17 augustus. We gaan het nu met je doornemen. Het is een beetje rustig altijd in augustus. Kennelijk wordt er weinig gebobberd in november. Dat moet je dan toch wel... Anyway. De muziekjaren, dames en heren, op 17 augustus. We beginnen op 17 augustus 1946. Toen werd geboren Hans van den Burg. Natuurlijk de zanger van Gruppo Sportivo. 1947, Gary Taylor. Hij was de gitarist van The Box Tops. Je kent ze van The Letter. 1953, Kevin Rowland. Zanger van Dexys Midnight Runners. En 1969... Posjunos. Zijn echte naam is Kevin Mercer. Hij is een van de rappers van De La Soul. 1969 ook Danny Wahlberg. Hij is een van de zangers van New Kids on the Block. Maar dames en heren, voor de hitjaren van vandaag gaan we terug naar 17 augustus 1958. Toen zag het levenslicht. Belinda Carlisle.

dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet. Maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik even die stoot aanpak. Want ik heb de Durex

tijdens een gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is al zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan.

op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

geweldige. Noteer, dames en heren, stond in de Nederlandse hitparade op 17 augustus. Even kijken. 2001? Nee, dat klopt niet. Nee, 1983 natuurlijk. Geweldige plaat. In de disco. En zo ging het er wel aan toe, dames en heren. Toen ter tijd. Moet je nagaan. Disco's bestaan eigenlijk niet eens meer. Anyway, we gaan naar het nieuws. Meerdere vrachtwagens zijn vanochtend van de weg gehaald bij de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Sinds half juli mag er geen vrachtverkeer meer over de brug vanwege verzwakt staal. Maar veel chauffeurs negeren dat verbod. Normaal gesproken rijden zo'n 18.000 vrachtwagens over de brug, zo zegt Rijkswaterstaat. Sinds het verbod zijn het er nu zo'n 570. Maar het moet naar nul, zo zegt een woordvoerder. Wat ik niet begrijp is eerder, volgens mij in 2016, is die brug ook afgesloten vanwege vrachtvervoer. En vanaf dag 1 was het politie erbij. Huppakee, alle vrachtverkeer daarnaast en wegwezen. Kennelijk is dat nu niet meer zo. Anyway, de politie en Rijkswaterstaat voeren deze week ter plaatse controles uit, omdat ze met verkeerscamera's trucks van buiten de EU niet kunnen beboeten. Chauffeurs die van de weg worden gehaald krijgen een boete van €500. Haal ze gewoon van de weg, man. Zet eens een keer een paar mensen neer. Het lijkt wel of niets meer lukt in dit land. Oké, ik moet niet naar gaan worden. Nee, anders denk je dat everybody hurts.

vormde het geweten van de popmuziek, van de Amerikaanse popmuziek. Het begin van de 90e jaren, dames en heren, en nog lang daarna R.E.M. met voorman Michael Stipe. En Everybody Hurts. Een van de grootste hits en vooral bekend vanwege het enorme gebruik van violen aan het einde. Wat, ja, dat is een heerlijk nummer. Parkies, Bonanza, dames en heren, we gaan naar de nummers 1. De nummers 1 van 17 augustus 1978. 17 augustus 1983, 1993. Maar we beginnen op 17 augustus 1969.

wacht ons een dystopische toekomst, dames en heren. Volgens Zeker en Evans uit 1969. In the year 2525, het stond nummer 1 op deze dag in de Nederlandse top 40. We gaan naar het weerbericht, dames en heren. Morgenochtend is het bewolkt en valt er in een groot deel van het land regen. Het zal de heersende droogte zeker niet verhelpen, maar wel enigszins verlichten. En plaatselijk valt er meer dan 10 mm. De kurkdroge bovenlaag wordt in ieder geval vochtig gemaakt. Tijdens de tweede ochtendhelft trekt de meeste regen weg, maar verspreid komt het hier en daar nog wel tot een enkele bui. Morgenmiddag moeten we rekening houden met lichte regen of een enkele bui. Het is wel veel vaker droog dan tijdens de ochtenduren. Met een beetje geluk komt de zon af en toe tevoorschijn. Beetje een dag als vandaag, denk ik dan. De bewolking zal wel de overhand houden. De maxima liggen op 19 tot 20 graden in Groningen en Drenthe tot 22 graden in West-Brabant en Zeeland. Verder waait de westenwind stevig door met kracht 4 boven land en 5 boven langs de kust en op het IJsselmeer. Wij gaan naar 1978, dames en heren. De musical Grease met John Travolta en Olivia Newton-John.

Days uit 1983, dames en heren. Stond nummer 1 op deze dag in de hitparade van 1983. I owe you. En dat betekent, ik ben je dit verschuldigd. Ja, geweldige muziek, dames en heren. Nog één plaat in Barclays Bonanza. En dat is een van de allergrootste hits die er in de 90e jaren zijn geweest. Het stond nummer 1 op deze dag in 1993. The Four Non Blondes. And what's up? Morgen ben ik er weer. Same time, same station. Gedraag je? We spreken elkaar morgen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Twente gaat het trekkerverbod op de snelweg actief handhaven. Dat hebben burgemeesters, politie en justitie samen besloten. Tijdens boerenprotesten komt het regelmatig voor dat trekkers op de snelweg rijden. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. Vrijdag overleden 2 mensen in een ongeluk in de staart van een trekkerfile. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Door een administratieve fout had de Nijmeegse Universiteit de vereniging eerder nog toegelaten. De veiligheid van de organisatie kon niet worden gegarandeerd. 2 eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend. De groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. Amsterdam heeft de komst van nieuwe datacenters verboden, maar deze aanvraag dateert nog van daarvoor. Vanwege de krapte op het elektriciteitsnet krijgt het datacenter wel maar een kwart van de oorspronkelijke geplande omvang. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockware. Presentatie Wim de Groot.

0: Empty Rooms openen deze maandageditie van Rockwave. De vakantie Rockwave weliswaar. Met Gary Moore natuurlijk in de hoofdrol. Fijn dat je er weer bij bent om 7 minuten over 6 alweer.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Who's Crying Now? Journey. Voorafgegaan door de formatie It's a Beautiful Day. Van die prachtige eerste cd, eigenlijk LP die ze destijds hebben uitgebracht. Girl with No Eyes. En ja, Whitebird staat er ook op. Die heb ik een paar weken geleden nog gedraaid. Vind ik fantastisch. Dat doet me terugdenken aan 1979. 16 minuten over de klok van 6. Mocht je aan tafel gaan, eet smakelijk.

ontegenzeggelijk Lou Reed. Satellite of Love. Daarvoor de Nederlandstalige van Dikhout. En die was getiteld Dromendief. Fijn dat je erbij bent bij de maandageditie van Rockwave. En dan ook nog de vakantieeditie. Waar we natuurlijk altijd alle plaatjes 2 om 2 om 2 om 2 draaien. Maar dat wist je natuurlijk al. Oh ja, kijk ik uit het raam. Van de mobiele studio. Komt er een condor voorbij zitten? Dat geloof je niet, hè? Nee, ik ook niet. Maar dit is van Simon & Garfunkel. El Condor Pasa.

Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Procol Harum met Conquistador. Daarvoor de Loving Awareness Band met The Voice of Love. En daar weer voor Marianne Faithfull met Broken English. En dat was ook zo'n song die echt bedoeld was tegen de oorlog. Net als dit nummer van Conquistador. Trouwens.

de show draaien we er weer twee achter elkaar. Roxy Music met Avalon. Vooraf gegaan door Alanna Miles en Black Velvet. Je verzint het niet, maar het is 7:15 precies. Dus ja, dat is dan wel een feestje waard, dacht ik zo.

de Doobie Brothers met A Fool, What A Fool Believes. Voorafgegaan door de Nederlandstalige Van der Dijk. En die hadden een heel groot hart voor een heleboel mensen natuurlijk. We zijn zo langzamerhand toe aan de laatste. Een vocale van de Electric Light Orchestra. Dit is Mama.

En tot zover Mama van ILO, oftewel de Electric Light Orchestra. Het is alweer tijd voor mij om te gaan tafelen dit keer. Ach, je moet toch wat. From somewhere in Europe, this is Rockwave. En daar komt weer een einde aan, want het is bijna 7 uur. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen is er natuurlijk ook weer een vakantie Rockwave. En woensdag ook. En vrijdag ook. En op donderdag natuurlijk Zender in Woelig Water. Maar over 2 weken komen er weer gewone, reguliere Rockwaves. Ja, we hebben nog 2 weken eraan. En dan is het eind augustus. En dan is het gedaan voor die grote. Dan begint het september weer. Ja, dan moeten we weer gewoon gaan doen. Oké, hartstikke fijn dat je geluisterd hebt. Ik zie je graag morgen. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens Haagse bronnen kijkt het kabinet naar alternatieven voor de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het gaat onder meer om de WW en de WIA. Het minderheidskabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig om de begroting door het parlement te krijgen. Daarom praat het deze dagen met partijen op links en rechts. Vandaag is er al gesproken met JA21 en vanavond is pro-leider Klaver aan de beurt. Hij noemt de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld. Een 34-jarige vrouw uit het Brabantse Nistelrode is aangehouden na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees. Ze wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met letsel en is na verhoor weer vrijgelaten. Bij dat ongeluk vrijdag kwamen twee 70ers uit Os om het leven en raakten 6 mensen gewond. De vrouw botste met haar SUV achterop een auto in de start van een file. Die file was ontstaan door boeren met tractoren die onderweg waren naar een protest in Den Bosch. Israël en de door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad hebben een akkoord gesloten over de uitvoering van een vredesplan voor Gaza. Er komen werkgroepen die zich gaan bezighouden met de ontwapening van Hamas en de wederopbouw van Gaza. Ook wordt er gekeken naar zaken als schoon water, sanitaire voorzieningen en volksgezondheid. De Amerikaanse gezant Kushner sprak vandaag 4 uur met premier Netanyahu, die eerst wil dat Hamas volledig wordt ontwapend. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

Goedenavond, hartelijk welkom. Radio Sebre is de Music Factory tot de klok van 8 uur. En we begonnen vanavond met de opname van Sam & Dave met de nummer 1367. Geschreven door Isaac Hayes en David Porter. En het was een gigantisch hit. Het werd nummer 2 hit in Amerika. Heel veel mooie muziek voor jou. Tot de klok van 8 uur is Pat Benatar. And their love is a battlefield.

met de Beach Boys, de Birds, verder de Loving Spoonful behoorde de groep tot een van de weinige Amerikaanse bands die succes hadden tijdens de zogenaamde Britse invasie. En dan heb ik het over de mama's en de papa's en je hoorde I Saw Her Again. Ja, zon hebben we genoeg gehad de afgelopen tijd. Soms meer dan ons lief was, gezien de temperatuur. Maar Rob de Nijs, die heb hem graag hoor. Huis in de zon.

Studio 2, Radio Seabreeze, hoorde je Rob de Nijs en het huis in de zon. Ja, we hebben al lekker wat zon gehad. Ik heb nog meer mooie platen voor je. Even kijken, welke ga ik voor je klaarzetten. Ja, deze gaat het worden.

0: kende enorm veel roem, maar dat had ook een keer zeiden, want ze raakte ook verslaafd aan drugs en alcohol. Ja, en dat is natuurlijk helemaal niet goed bij zoiets, maar helaas was dat toch het geval. Natalie Cole heb ik het over, de dochter van, inderdaad, Nat King Cole. Daarvoor hoorde je het Four Tops en Reach Out, I'll Be There.
1: Seabreeze.
2: Classic. After classic. After classic. After classic. Classic hits.

Anita Adams, wereldzangeres. En The Window of Hope, een geweldig nummer, altijd wel weer om te draaien. Ik hoop dat je er ook van hebt genoten. The Music Factory, luister je nog steeds naar Radio Seabreeze tot de klok van 8 uur. En hier zijn de Beatles uit 69.

zanggroep samengesteld in de jaren 70 door Les Humphries. En ze noemden zich de Les Humphries Singers. En nummer Mexico, daarvoor Engelbert Humperdinck en This Moment in Time.

De formatie Octopus, afkomstig uit België. En je hoorde September in the Rain. Lekker plaatje voor je. Hier is De Staro. En Stones Remember.

0: best wel eens groot kan gaan worden in Nederland. Dus daarom heb ik het over. Je hoorde hem als Don't Remember.
1: Met muziek uit het verleden voor de luisteraars uit het heden.
0: Ah, daar heb je weer. Doek Rans B. Trojka hier, trojka daar. Dodenrit.
2: Met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië.

bedenken in school. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet.

het Through the Grapevine door de Marvin Gaye. Het zit er weer op voor vanavond. Ik heb nog één vocale voor je. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer rond de klok van 7 uur met een nieuwe aflevering van The Music Factory.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Sifnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Sifnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: En nu zit deze dan!

0: 1974 alweer. De Quiz en Catch Your Love back hier in de Muziek Express. Deze maandagavond Radio Sibiris 1395 en 1098. I'm de allermooiste muziek.
1: Radio Sibiris 1395 AM. Nostalgisch verfrissend.
0: Tijd voor Aretha Franklin en Woo Summon Woo.

0: De Tarzan Boy natuurlijk hier in de Muziek Express met Baltimore. 1986 was het alweer. Ja, we hebben ze weer uitgezocht dit uur. De mooiste uit de jaren 60, 70 en 80.
1: De Muziek Express. Richard de Bruin.
0: Tijd voor Bananarama en Venus natuurlijk.

0: Shana Grove en de Doobie Brothers natuurlijk uit de jaren 70 hier in de Muziek Express.
1: De Middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.
0: Hier nog zo'n klassieker. Inderdaad, Gilbert O'Sullivan en het Kedda. Nou, meneer de Bruin, die gaat iets anders doen. Tijd voor de koffie.

Uit de jaren 60 lijkt het wel Rock Around the Clock van Rob Hoeken. Inderdaad, een echte klassieker met de rock'n'roll, maar dan helemaal op de piano gespeeld. En we gaan terug naar de jaren 60 met Brenda Holloway en Don't Stop, Don't Stay Away.

De voortopzeer in de Muziek Express natuurlijk. En Baby, I Need Your Loving uit het begin jaren 60. Ja, zoals ons beloofd, wij hebben ze weer uitgezocht voor de heerlijke klassiekers. Gewoon lekker op je radio bij Cyprius 1395 en 1098 AM. Op die vertrouwen oude transistor of bij zijn radio. Bamala.

Al een mooie klassieker, Procol Harum en Homer uit 1968 hier in de Muziek Express. We gaan terug naar de jaren 70 of door naar de jaren 70. Met inderdaad Fleetwood Mac en Go Your Own Way hier in de Muziek Express.

0: Uit het begin jaren 80, Phil Collins natuurlijk en You Can't Hurry Love hier in de Muziek Express. Surf ook naar mijn Facebookpagina Richard de Bruin onder locatie Amsterdam.
1: Seabreeze 1395 AM.
2: En nu zit deze dag.

uit 1974 inderdaad, Status Quo en Down Down. We hebben zoveel muziekkeuzes. Er is niet genoeg voor een uur. We hebben veel meer uren nodig hier in de Muziek Express. Ja, Swain, The Lemon Purpose en Queen Tambourine hier in de Muziek Express. Seabreeze 1395 en 1098. Ah.

Tijd voor de laatste. Het was Manfred Mann natuurlijk en de Mighty Queen in 1968. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En veel plezier met de andere programma's op Radio Cyprus. Wij gaan eruit met Elton John. En goodbye, Yadabrok Road.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. En bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Dit is Wiebe Christ, met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
0: Radio Seabreeze. Los

de Dizzy Mans Band. Dat was een Nederlandse pretpopgroep uit Zaandam rond zanger Jacques Kloes, die met onmiskenbare muzikale kwaliteiten en een komische act in de jaren 70 zeer succesvol was. De Eimondse zanger Jacques Kloes, die 2 april jongstleden is overleden, zat eerst bij de Rocking Friends, Black Ventures en Baby Rockers, toen hij in 1968 de band Take 5 oprichtte met de restanten van de Zaanse band The Fellows. Nadat de groepsnaam werd veranderd in Dizzy Mans Band, kwam in 1970 de eerste single uit, Tell Me It's Alright, in de stijl van Blood, Sweat and Tears en Chicago. De plaat flopte en men sloeg een nieuwe, meer toegankelijke muzikale weg in. Dat bleek een gouden greep, want de tweede single, Ticket To, een kopie van Down on the Corner van Creedence Clearwater Revival, werd in juli een grote hit.

Crazy Man's Band had de smaak te pakken en kwam met de opvolger Young Love in oktober 1970. Die haalde de tipparade. Het album Dizzy Do Tickatoo verscheen ook.

De formule van gemakkelijk in het gehoor liggende deuntjes, een duidelijke aanwezige blazerssectie en melige lolbroekerij slaat aan. De singles Zigzag City en Let's Go to the Beach scoren in 1971 eveneens goed.

Ook het serieuzere werk doet het prima. In juni 1972 belandt Jumbo in de top 10. En in november scoort de band opnieuw met Shocking. De band werkt voornamelijk met producer Richard Dubois.

De eerste bezettingswisselingen kondigen zich aan in 1973. In maart scoort de groep een grote hit met de show, waarmee de grappen en grollen het definitief winnen van de serieuzere aanpak. In november bereikt Fire de top 40. Ook in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Japan en Zuid-Amerika is de band succesvol. Farce Majeur maakte van de show een aanklacht op de regering. Het is maar een show.

In februari 1974 wordt Moni de Phony een hit. De Digimans Band speelt een hoofdrol in een komische tv-serie. Het album The Show verschijnt en opnieuw verandert de band van samenstelling. In januari 1975 wordt Dizzy on the Rocks een hitje. En in juni scoort de band hun grootste hit met het jolige The Opera. Een nummer dat opviel door de Pavarotti-achtige intermezzo's. De band werd hiervoor onderscheiden met het 10e harpoentje van Stichting Conamus.

alles kon en alles mocht. Dat was de kracht van de Digimans Band. In 1977 waren ze weer eens in een jolige bui, toen ze besloten op de B-kant van Stop the Music een Nederlandstalig liedje te zetten. De boerderij had op zich wel een aardig meezinggehalte, maar geen hitpotentie.

januari 1978 wordt de single Rio een hitje. Na de zoveelste interne discussie over de muzikale koers verlaat oprichter Jacques Kloes de band en wordt vervangen door Steve Ellett, pseudoniem van Koen Merkelbach. Het groepsgeluid beweegt zich richting hard rock. In september scoort de band onder aanvoering van Steve Ellett een hitje met Red. De vinylsingle heeft ook die kleur. De single Money Money van de Digimans Band haalt in 1980 de tipparade. In 1983 valt de band definitief uit elkaar. De laatste jaren blies Jacques Kloes met Johan Bouquet de band weer nieuw leven in en speelde nog regelmatig. De Digimans Band. In precies 10 jaar tijd weet men de top 40 te halen met 15 singles van humor en rock'n'roll. Een fantastische bijdrage aan de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.

0: 10 tot 11. Frank in de Blues. Dat is blues, rhythm and blues, jazz, country, soul. Met het hart, de ziel en de zenuwen bloot. En het allemaal liefst een beetje rauw. Straks vanaf 10 uur op Radio Seabreeze. Een programma van Frank van den Berg.
1: Also, ik heb een hoed en ik heb ook een zak. Nu raad het maar wie ik ben.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

7 minuten over de klok van 10. Dan weet je het wel weer. Frank in de Blues met bluesmuziek tot de klok van 11. Radio Seabreeze, 1395 AM. Onze tweede zender staat op 1098 AM. Hilversum in omstreken, richting Utrecht.

no more. Ik heb een heleboel leuke nummertjes uitgezocht voor vanavond. Onder andere deze AG Filter Fullerton.

vrij jonge gast. Hij is 31 jaar. Geboren in New Mexico. Santa Fe. Nummertje van vorig jaar. If tomorrow ever comes. Ja, die komt zeker hoor. Morgen is er weer een dag. Volg mij dan maar. Bij mij tenminste wel.

Thurston Ingram, oftewel de Kingfish. Paying the cost to be the boss. Samen met de gitarist en niemand anders dan Joe Bonamassa zit ik hier te kijken. Soms gaat het niet helemaal zoals het hoort, maar ach, zinkt en het piept en het rondzinkt een beetje. Laten we eens even kijken wat we dan kunnen doen. Lekker verder met muziek. Ruby Andrews. Footprints on the ceiling.

0: En ik dacht, laat ik er eens een vrouwelijke zanger eens in gooien.
1: Shit.
0: Ruby Andrew.
2: Y'all are be serious though.
0: Een vraagje van onze Nederlandse band. Uit het oosten van het land. Ze hebben het over de TV Blues. QB in the Blizzard. En dat allemaal op Radio Sybris. 20 minuten

snelst groeiende AM-station van Nederland. Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist. Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft. Radio Seabreeze, 1098 of 1395 AM.

En gelukkig kunnen we nog genieten van al zijn mooie muziek. Zoals deze natuurlijk, hè. When It All Comes Down. Lekker oud nummertje uit 78. Ik heb het over B.B. King, hè, jongens. Ik probeer altijd een nummertje van hem te draaien in elke uitzending van mij. Dit nummer ken je wel. Geschreven en gezongen eigenlijk en ook een hit geweest door iemand anders. Dit is een uitvoering van Etta James.

0: 1984. Prince and the Revolution. Zijn band. Heb hij hem geschreven en gezongen voor zijn album. En natuurlijk ook de film Purple Rain. En in 2006 dacht Etta James, ik kan dit ook wel even zingen in een blues genre. De nummer is te vinden op het album The Essential van Etta James.
1: Is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
0: En tegenwoordig hebben we ook een app. Jazeker.

Poos en de... Ja, ik weet niet wat voor merken we allemaal hebben. Maar ook in die App Store, Play Store, dan kan je onze app downloaden. En dan kan je meteen luisteren naar onze fantastische muziek. Zoals dit nummer. Van Nederlandse Bodem. Met Huub van der Lubbe. En de blues verlaat je nooit.

0: oftewel Sven Morrison.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.

station mooi vinden van ons station, is dat we blijven innoveren. Eerst één zender, toen twee zenders, dan de hele wereld via www.radiozeebreeze.nl en via MyTuner, TuneIn en een heleboel andere apps en uiteindelijk ook onze eigen app. Onze eigen Radio Zeebreeze app die je kan downloaden via je eigen App Store. Maakt niet uit welk platform je hebt, iOS of Android. Je kan dan meteen hoor je favoriete muziek. Dus daar hoorde je Billy the Kid en The Regulators. Fall So Hard. Heerlijke blues. Tot het nieuws van 11 uur.

0: had er nooit van gehoord, maar ik hoorde hem ergens. Ik denk, die moet ik eventjes binnenhalen. En eventjes afspelen voor jullie, want dit lijkt me toch zo mooi.
1: De Middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.
0: En helaas, het zit er alweer bijna op voor mij. Tot de klok van 11 uur en tot het nieuws. Hoor je Millionaire Blues van The Dire Straits. Ik ben er volgende week weer. Na mij weer ook een bluesprogramma, dus blijf lekker luisteren. Doei!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. Het echtpaar dat is omgekomen bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos blijkt een pasgetrouwd Brits stel te zijn. De helikopter stortte neer vlak bij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Naast het echtpaar kwam ook de piloot om. Het is onduidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of het landen. De oorzaak wordt onderzocht. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. Het eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Hello and welcome to my Blues Cafe with me, Steve James. I have a full hour of the blues lined up for you today. And if the blues is your thing, then stay tuned for the next hour. I have some great artists coming up. I've got Guy Verland and Tom Ellenbosch, Tomislav Goluband, the Catwells Blues Band, and Tom Petty and the Heartbreakers, just to name a few. And my artist of the week this week is Catalin Kersko and The Broadcast from their Heirloom album. So we've got a lot of blues to fit in the next hour, so sit back with me, Steve James, and enjoy the ride. So, to start the show today, over the past decade, Guy Verland has dominated the Belgian blues scene and toured Europe non-stop. He's recorded 16 albums in 15 years and played at numerous prestigious clubs and international festivals, where he's shared the bill with greats such as B.B. King, John Fogerty, Tony Joe White and Canned Heat, to name just a few. For several years now, Guy has formed a permanent duo with the young, talented piano player Tom Ellenbosch, and released in January 2025 the album Promised Land Blues. Is an acoustic blues album that Guy Verland recorded together with Tom Ellenbosch. The album is deeply rooted in tradition, but is not afraid to explore some new horizons. So, from Promised Land Blues, here is Guy Verland and Tom Ellenbosch with a song called Reckoning.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.